0: Yo, this is Reggae Row Sound System with Dubmatics. Fire!
1: Zaga zaga zung zang zang zang. Zaga zaga zung zang zang zang. Kwesha ita uwe. Lord. Fire.